0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drumcree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Bijlmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. En tot zover het nieuws.
2: Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
3: Let's do it. Hey.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. En tot zover het nieuws. Het is altijd zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen in 63 regio's vastgesteld. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. En de landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen het advies om voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt en er zijn bijna 3800 mensen overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. En tot zover het nieuws. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ah!
6: Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
0: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.

echte klassieker aan het begin van een nieuwe weekend, Werner, voor deze zaterdag de 26e van september. Je luistert naar DNO Drenthe en Noord-Overijssel. Goedemorgen, geniet zo meteen van Gabriel.

0: wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

film Reservoir Dogs. En daardoor kreeg de track een tweede leven begin jaren 90. De George Baker Selection hoor je op DNO. Leuk dat je luistert in je weekend naar DNO. En ik ga je niet teleurstellen, want je hoort de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar. Was dat net 1970 aan de beurt, nu alweer naar 2016.

zijn de headlines uit het nieuws. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghchi, stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Bij een ernstig ongeval op de A76, de hoogte van Schinnen, is vannacht iemand om het leven gekomen. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. Rijkswaterstaat adviseert omstanders afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

zanger van de band The Cutting Crew, die schreef dit liedje na een nacht met zijn ex-vriendin in 1986. Ze hadden na een jaar weer contact, dook het bed in en direct daarna dacht hij, dit had ik niet moeten doen. En toen sprak hij de legendarische zin uit, I just died in your arms tonight. Wel de inspiratie voor een hele grote hit. Hoorde je dan net op DNO. Zometeen krijg je de Pasadena's van, maar ik heb de Rolling Stones nog voor je. Dit is The Weeknd met Ariana Grande. Die for you. Wederom.

De Rolling Stones hoor je net als de Beatles heel vaak op DNO. Want we vinden ze gewoon heel erg goed. En horen bij de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar die je hier hoort. Met af en toe ook een goede verrassing.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Archie stelde de Verenigde Staten, via Qatarese bemiddelaars, een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En tot zover het nieuws. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team

Ik heb eigenlijk gewoon een gruwelijke hekel aan de muziek van UB40. Ik weet niet waarom, maar het ligt niet helemaal in mijn straatje. Maar als er dan eentje is die ik wel oké vind, dan was dat deze, die je daarnet hoorde. Where did I go wrong? UB40, even na 10 uur. Ja, misschien vind jij het wel heel goed, hè? Dus daarom blijf ik het ook gewoon draaien, hè? Dus het gaat niet om mijn muzieksmaak. Nee, het gaat om de smaak van iedereen. Want het is de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar. En niks zo subjectief als muziek, toch? Ja. Vooral die Red Red Wine van UB40. Dat vind ik echt zo'n verschrikkelijke plaat. Nou goed. Zometeen nieuwe muziek van Adela. Ja, ja. Eend in LA ga je horen. Ik heb ook een echte oude rammelplaat van de Beatles voor je klaarstaan. En dit is Harry Styles met Treat People with Kindness. Hey.

0: Dit is DNO.
1: Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag bevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

afscheid wist te nemen. De temperatuur weer heerlijk was. De zon ook veel te zien was. Is dit al zo'n liedje dat er even bij hoort wat mij betreft? Door de splitsing en wind en zeilen op DNO. Drenthe, Noord-Overijssel, goedemorgen. Ik heb Jason Mraz voor je naar Chapel Roan. Pink Pony Club. Hi.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Vandaag steeg de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine opnieuw naar €2,73. En daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang. Zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. In het Overijsselse Heet is een jongen gisteravond door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En CNN mag niet mee aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

niet vrolijk van worden, toch? Jason Mraz, Make It Mine op DNO. Op je zaterdagochtend tot aan 12 uur is dit Weekend Werner met de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar voor je. Ik kreeg een berichtje op Instagram binnen, het Werner Steenbergen, van Peter. Peter die vraagt of ik wellicht iets van de dijk kan draaien. Ja, dat is wel een goede suggestie. Leuk. Ga ik doen zo meteen. Ook Bastien komt eraan. Yougel, een van de zomerhits van dit jaar. Maar eerst de Beloved. Dit is Sweet Harmony op DNO.

Sebastian, You've Got My Love. Mijn Instagram staat voor je open. Het Werner Steenbergen. Dus de makkelijkste manier om even in contact te komen met mij tijdens het maken van dit radioprogramma. En er kwam een berichtje binnen van Peter. Of ik iets van De Dijk kon gaan draaien. Is dat verder niet echt een reden bij. Maar hey Peter, goede suggestie. Ga ik gewoon doen voor je.

0: Nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
5: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. In het Overijsselse Hete is gisteravond een jongen door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te komen. Een traumahelikopter trok veel bekijks van aanwezige feestgangers. CNN mag nog steeds niet aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. De conservatieve zender Real America's Voice News vervangt CNN, terwijl een rechter donderdag CNN, Politico en MS Now al in het gelijk stelde over een eerdere toegangsban. En tot zover het nieuws. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is ook knooppunt Waterberg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Klein kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een aanrijding bij Rotterdam Feyenoord. Bergingswerkzaamheden houden daar 3 rijstroken dicht. A28 Groningen-Zwolle. Een spoedreparatie op knooppunt Langhorst. 10 minuten vertraging daar. En door de

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

liever niet over het algemeen, Bad Company. Maar in dit geval is het prima gezelschap, toch? Op je zaterdagochtend, deze track van Bad Company, Can't Get Enough, op je radio. Dit is DNO, wereldwijd via wijzendno.nl. En je kunt natuurlijk luisteren via Streek TV, hè? Ja, zet hem even aan. Ja, even je tv aanzetten dan. Ja, oké, okay, gelukt. Ja, oh, zo langzaam opstarten. En scroll dan even naar kanaal 40 als je Ziggo hebt. 1387 bij KPN en 814 bij Odido.

Bardek heb je geen AED nodig. Nee, dat is geen medisch noodgeval, maar het is wel een gebroken hart. Een relatiebreuk of intens verdriet. Daar ging Jim Reeves doorheen waarschijnlijk.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Maar in 2000 werd het opnieuw onder de aandacht gebracht. En bij een groter publiek weer even bekend. Omdat hij gebruikt werd in de reclame voor een biermerk. Ja, Heineken. Bekend van de barman en de flesopener. Ja, zoek maar even op YouTube, dat spotje. Weet je direct weer. Zometeen LD Barge op DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warnsveld en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt twee raketten en twee drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73. En daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. En bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang. Dat melden natuurbeschermingsorganisaties. En dan het weer. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Johnny Birch op DNO en Who's Johnny met zometeen de Cardigans. Ook een nieuwe streekagenda met Tony Mulder. Mocht je iets organiseren en je wilt aandacht voor op de radio, heel simpel, stuur even een berichtje naar redactie@dnomedia.nl en we nemen het mee. Hier is Kygo met Miguel.

aan twee uur de ditjes, de datjes en de weetjes die je niet had willen missen op je zaterdag. Het is weer tijd voor smaakmakers. Ja, gezellig. Daarna de sport tussen 2 en 5. En de dag wordt afgesloten met de Oranje Top 30. Ja, gezellig. En volgende week zaterdag, puntje wacht, dan sta ik met de startblok om je een goed weekend te wensen. Hier is Janet Jackson.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang, 43 in Warffum en 70 in Zuidwolde. Beide locaties bieden plaats aan 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. De raketten waren volgens de regering gericht op Hamis Mushaid, terwijl de drones richting Riyadh vlogen. AP meldt echter dat slechts 1 raket werd afgevuurd en onderschept. In Hamis Mushaid en Abha klonken waarschuwingen. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. En tot zover het nieuws.
2: Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein. Een kwartiertje vertraging voor knooppunt De Nieuwe Meer. Op de A16 Breda Rotterdam gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Centrum. De weg is weer vrij. De vertraging nog een klein kwartiertje daar. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam een kapotte auto bij afrit Numansdorp op de linker rijstrook. Die rijstrook is dicht. Daardoor 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Na een ongeluk op knooppunt Grijzoord zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Ah!
5: Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We share the best with you.

0: Dit is Smaakmakers, met nieuws en achtergronden uit de streek. Dit is Smaakmakers. Smaakmaker van vandaag is Jeanette Compagne.
1: Goedemiddag luisteraars, welkom bij Smaakmakers. Het informatieve programma met onderwerpen uit de regio. En soms is de regio wel heel erg groot. Met vandaag heb ik als gast Kees Temminga. Hij zit al naast mij. Hij gaat wat vertellen over veilig e-biken. Daarna krijg ik John Huisman aan de telefoon. Hij is van de Racelandhoeve en vertelt ons wat over de wijnoogst. Vervolgens komt Klaas Jonkman hier in de studio. En hij is van DNO Streekradio. En we gaan eens praten over wat vrijwilligers die we nog nodig hebben. Na Enen heb ik een interview met Lisbeth. Zij is van Secret Sint. Een hele mooie organisatie waar ik toevallig iets over kwam te lezen. En ik denk dat is vast iets voor dit gebied om ook wat meer over te leren. Vervolgens komt Carina Troost van Innerwheel hier in de studio. En tot slot heb ik een telefonisch interview met Eelco Visser. Hij is van de stichting Bind uit Staphorst. Dat is welzijn en hij gaat ons vertellen over de aandacht voor de eenzaamheid. Aan de knoppen zit vandaag Stefan Klomp. En Stefan, wij willen graag het eerste nummer horen.
0: Tot 2 uur vanmiddag.

0: Dit was Skik met het nummer Op Fietsen. En dat heeft duidelijk iets te maken met mijn gast die hier in de studio zit, Kees Timminga. Welkom, Kees.
1: Ja, dankjewel.
0: Kees, hij geeft fietsen voor veiliger fietsen. Maar Kees, we leren toch al van jongs af aan fietsen. Waarom hebben we dan nog les nodig?
1: Ja, dat klopt. Je zegt het wel veilig fietsen, maar het is eigenlijk veilig fietsen op de e-bike.
0: Ah, dan begin ik het al heel duidelijk te begrijpen, want daar wordt nog wel heel raar hard gereden, hè, op fietsen.
1: Nou, het punt is gewoon, de e-bike is natuurlijk al zwaarder en natuurlijk, hij kan tot max 25 kilometer en vaak wordt er gefietst op hoge ondersteuning met hoge versnelling. En dan, ja, dan zijn er wat tips en trucs om dus het veilig te houden.
0: Oké, ik had in de voorbereiding op dit programma, zag ik in de plaatselijke huis-en-huisbladen maandag 12 oktober gratis workshops over veilig fietsen voor senioren in Staphorst. Seniorenmarkt over mobiliteit en veiligheid in Meppel. Netwerken over projecten voor fitte senioren. Er is voor senioren best wel wat te doen, denk ik, hè?
1: Ja, in Meppel is er opgezet door Meppel Actief. Liana van Help is al coördinator en die begeleidt dat. En inmiddels zijn er al een aantal aanmeldingen weer voor de nieuwe cursus die eventueel begin oktober gaat starten.
0: En daar ben jij bij, we hebben dat Meppel Actief. Daar doe jij dus de cursussen voor?
1: Daar doe ik de cursussen voor, ja.
0: Is dat dan alleen in Meppel of is dat ook...
1: Ze heeft er opgezet in Meppel en in Nijenveen.
0: Ah, oké, daar richten jullie je op.
1: Ja, dus vanuit Meppel Actief gaat dat.
0: Maar ik zag dus inderdaad dat er in Staphorst ook wel cursussen zijn. Daar weet jij niets van? Of,
1: Ik weet niet of daar een cursus veilig fietsen op de e-bike is. Weet ik niet.
0: Ah, oké. Maar goed, wat houdt de cursus veilig fietsen op de e-bike in?
1: Nou, de e-bike training die bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen. Met onder andere bendigheid en stuurtraining.
0: Ja.
1: Ideale lijn voor het nemen van bochten. Op een afstap met veilig wegrijden, daar begint het al mee. Hoeveel trapondersteuning heb ik nodig? Dat is heel belangrijk natuurlijk. Welke versnelling moet ik rijden? Hoe maak je een noodstop? Dan denk ik van ja, hoe maak je een noodstop? Ja, dat is ook toch belangrijk, want ja, gebeurt er iets voor je, je vliegt erboven.
0: Ja.
1: En de verkeersveiligheid, heel belangrijk. Zorg ook zelf dat je de hand uitsteekt en dat soort dingen. Ook bij de stoplichten wachten en niet zoals heel veel mensen doen, toch maar doorfietsen.
0: Ja, precies. Een van de dingen die jij noemt, inderdaad, een stukje veiligheid. Ik zie wel eens, nou, ik rijd zelf heel veel op de fiets. Ik heb net ook een fietsvakantie in Nederland achter de rug. Maar dan zie ik dat met name oudere mensen.

0: voor een moeder met 3 kinderen bijvoorbeeld. En ja, met de namen, leeftijd, alles, ja.
1: Stel nou eens, ik heb in de straat, heb ik een, denk ik, zouden mensen zijn die het wel zouden kunnen gebruiken. Mag ik het dan ook voor een ander opgeven?
0: Ja, dat mag wel. Maar wij vinden het wel prettig. We hebben dat eerste jaar niet gedaan. Maar daarna hebben we geleerd dat het verstandig is dat het ontvangende gezin dat weet.
1: Ja.
0: Want het neemt ook een heleboel zorgen weg.
1: Ja.
0: En als jij wakker ligt 's nachts, want jouw kinderen krijgen geen schoencadeautjes of je hebt geen pakjesavond voor ze kunnen regelen. Hoe fijn is het als jij gewoon 4 weken van tevoren of 5 weken van tevoren hoort. Joh, maak je niet druk. 5 december heb ik voor je geregeld.
1: Ja.
0: En ja, dat geeft natuurlijk ook in het hoofd een heleboel rust. Hè?
1: Ik begrijp dat jullie inderdaad... dat is heel logisch zoals je het zegt. En inderdaad... Maar dat zal jullie ervaring zijn in die 5 jaar, dat je dus elk jaar weer leert van bepaalde situaties.
0: Ja, absoluut. Ja, dat doen we zeker. En daarom zijn we ook altijd lekker aan het schaven. En we doen het niet alleen, hè. We zijn met z'n tweeën begonnen hiermee, 4 jaar geleden. Maar inmiddels hebben we een team van, nou, we zijn met 7 of 8 mensen aan het matchen.
1: Oké.
0: Okay. Straks, begin oktober. En we hebben een ICT-team achter ons staan. We hebben degene die onze website heeft gebouwd, die doet dat puur uit sponsoring, zeg maar.
1: Zo.
0: Ondernemen. Dus daar krijgen we ook geen facturen voor. Dus, nou ja, wat dat betreft... zijn we echt inmiddels met een man of 12 zijn we ieder jaar wel min of meer er actief mee bezig, ja.
1: Ontzettend mooi. En dat doe je dus in het hele land? Je hebt overal mensen die...
0: Ja, we doen het door het hele land. En we zorgen ook echt dat ontvangende gezinnen niet in de buurt wonen van de Secret Sin. Zeg maar. Dat is eigenlijk een van de meest gestelde vragen. Mag ik het pakket brengen? Nee, dat mag niet. Want we willen juist waarborgen aan de ontvangende gezin.
1: Ja.
0: Van je hoeft niks. Je hoeft niet, je hebt geen verplichtingen. Je hoeft niet dankjewel te zeggen. Je hoeft niet diegene in de ogen te kijken. Je mag echt anoniem blijven als ontvangend gezin. En dat vinden we juist eigenlijk wel extra fijn. Ja.
1: Ja, dat vind ik echt heel mooi. Dat je van beide kanten anoniem bent, inderdaad. Dat vind ik eigenlijk wel iets wat heel belangrijk.
0: Ja.
1: Ik vind het een fantastisch initiatief. En een pakket ontvangen, een pakket geven. Het staat allemaal keurig op jullie site vermeld. Dus mensen die belangstelling hebben voor om zoiets te gaan doen. Om zelf een pakje te ontvangen of te geven. Die kunnen op de site bij Secret Sint kijken. En daar staat alle informatie.
0: Ja, onze website is secretsint.nl. Er zijn nog een paar, dus even om het... en op Instagram zijn we ook heel actief. Daar houden we eigenlijk alle laatste nieuwtjes bij.
1: Okay.
0: Dus mocht iemand Instagram hebben, kunnen ze ons volgen via secretsint.nl.
1: Juist.
0: Daar delen we eigenlijk altijd het laatste nieuws. Dus dat is ook altijd superleuk, ja.
1: Nou, wij zetten op onze site, op Facebook en op Instagram... zetten wij elke week het programma van Smaakmakers... waar dit nu onder valt. En daar staat jullie naam ook vermeld... dat ik jou zou interviewen van Secret Sint. Ja. Dus als mensen het niet zelf kunnen vinden... kunnen ze het via onze site ook op Facebook en op Instagram... kunnen ze het ook inderdaad vinden.
0: Nou, helemaal super.
1: Ik heb geen vragen meer. Het is eigenlijk zo simpel als maar kan, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Het is tot even wat uitleg. Maar het enthousiasme en de warmte en de mensen die goed willen doen, dat geeft gewoon heel veel energie. En dat is echt het mooie aan dit project. Dus het is heel dankbaar om te doen. En ik ben ook heel dankbaar dat je ons deze ruimte gaf om erover te vertellen.
1: Nou, ik vind het fantastisch dat je je verhaal hebt gedaan. En ik zou zeggen, ontzettend veel succes. En ik hoop dat mensen inderdaad bereid zijn om eens naar die site te kijken en wat ze voor jullie kunnen betekenen. Heel veel succes met alles.
0: Dankjewel.
1: Dag.

0: was Boom van Samuel Welton. Ik hoorde dit nummer laatst. Ik dacht, wat een lekker gezellig nummer was dit. Dus vandaar dat ik dit eventjes ook hier in de uitzending wilde laten horen. Bij mij aangeschoven in de studio zit Carina Troost. Hallo Carina, welkom.
1: Dankjewel.
0: Carina is van de Surfers Club Inner Wheel. En wij kwamen elkaar tegen en het was... ja, heel leuk en gezellig. En toen dacht ik, ik wil wat meer weten over een serviceclub in een wheel. Ik had er wel eens vaag van gehoord, maar ik wist er niet veel van. Kun je er maar wat meer over vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Allereerst hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het natuurlijk wel een beetje spannend, want het wordt ook opgenomen. Hè?
0: Ja.
1: Maar ik heb wel dingen opgeschreven, want als je... iets moet vertellen over een historie, wil ik dat toch wel een beetje gestructureerd doen. Wat is Inner Wheel? Nou, allereerst zijn we er hartstikke trots op. Het is een hele grote organisatie. Het is een landelijke organisatie. En het is in 1923 opgericht. Toen waren er een aantal echtgenotes van Rotarians uit Manchester. En die waren bijeengekomen en die dachten, weet je wat, die mannen die hebben het hartstikke druk. Hè? Toen de tijd was Rotarian ook voornamelijk, bestond het uit mannen. We willen die mannen wel helpen om hun sociale activiteiten een beetje te activeren. Daarmee te helpen. Met als doel het bevorderen van de vriendschappen tussen vrouwen van de Rotarians. En dat allemaal in Engeland natuurlijk.
0: Ja.
1: Want, zeiden ze, als de club eenmaal was opgericht, dan zouden we die mannen kunnen helpen met de uitvoering van de sociale activiteiten. Maar ondertussen wilden ze natuurlijk heel graag zelf ook een beetje inspraak hebben. Nou, in 1924 kwamen ze bij elkaar. En dan was er een mevrouw, Margaretha Golding. En toen dachten ze van, nou, weet je wat, we gaan een club oprichten, een club vrouwen, Inner Wheel. En dat is dan het wheel van de Rotarians. Als aanhanger, als versterking, zeg maar. We gaan dat gewoon oprichten. Nou, goed, dat werd in januari 24, geloof ik, opgericht. En het werd zowaar een groot succes. Want binnen no time waren er 4000 clubs. Want het was in die periode gewoon hot om je ergens bij aan te sluiten. Dat was natuurlijk voor vrouwen ook wel mooi aanzien. Hè?
0: Ja, tuurlijk. En was dat alleen in Engeland?
1: Toen begon in Engeland. Maar die 4000 clubs was wereldwijd. Het werd een internationale organisatie. En er kwamen wel 100.000 leden. Zijn er nog steeds. Verdeeld over 100 landen. Dus we zijn echt groot.
0: En dus niet alleen in Nederland. Het is echt. Ja, je zegt al Engeland begonnen. En Nederland is het zo. Maar zit het echt over de hele wereld?
1: Ja, Paramaribo, Curaçao, heel actief. Maar zelfs in mijn eigen land, Griekenland, zijn ook Inner Wheel clubs. Dus we doen heel veel met elkaar. Er is volgende maand een meeting tussen Turkije en Nederland.
0: Oh.
1: Dus het is echt, het is heel leuk. Maar je moet je er wel in gaan verdiepen en actief bezig willen zijn. Eigenlijk is dat vanmiddag al iets wat ik wil uitdrukken. Als je actief wil zijn, sluit je aan bij zo'n club. Want het levert je zoveel mooie vriendschappen op. En het is niet hoogdravend. Er zit geen ballotage meer op. Het is gewoon vrijblijvend. En dat is juist het leuke.
0: Oké. Je had het over Turkije, Nederland. Hoe komt dat zoiets dan tot stand? Zo'n uitwisseling van twee Inner Wheels. Wie heeft contact met iemand in Turkije?
1: We hebben een landelijk bestuur.
0: Ja?
1: En het landelijk bestuur... Ik ga je wat over de structuur vertellen.
0: Ja, ja, ja.
1: Want de doelstellingen, dat is ook wel heel belangrijk, is het bevorderen van vriendschap en het stimuleren van je eigen persoonlijke know-how. Hè?
0: Ja?
1: En het bevorderen van het internationale samenzijn. En dat internationale samenzijn is later gekomen. In Manchester hadden ze eerst zoiets van, nou, wij moeten daar toch wel meer, hè, wat flamboyant zijn. Na de Tweede Wereldoorlog besloten ze, een enkele leden uit Engeland, om een Continental Holiday in Nederland zowaar te houden. Ze verbleven toen in Apeldoorn en daar was ook een club, een Rotary Club, die hier wel oren naar had. En die ontmoeting beviel zo goed dat er een tegenbezoek naar Manchester volgde. Nou, en zo werd het een sneeuwbal. En Innerwiel Apeldoorn ontstond uit die Rotariën. Alkmaar, Deventer, Utrecht, Zutphen, Leeuwarden, Gouda, het zijn al hele oude clubs die allemaal de Innerwiel statuten volgden. Nou, in 1948 vormden ze een landelijk bestuur en een jaar later werd district Nederland opgericht. Zo is het dus ook district Turkije, district, nou roep het maar, Zwitserland, Oostenrijk. Ze zijn in Noorwegen geweest, Denemarken. En Innerwiel heeft op eigen kracht eigenlijk een beetje de wereld veroverd op hun eigen manier. Vrouwen, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: In eerste instantie vrouwen, wij sterke vrouwen. En van de zijde van de Rotary was er in het begin natuurlijk een beetje afwachtend waren ze. Een beetje gespannen van nemen ze niet dingen van ons over? Bemoeien ze zich niet met ons? Maar dat gevoel is in de loop van de jaren verdwenen. En het is zelfs nu zo dat wij los van de Rotary staan.
0: Nou, dat was een vraag die ik wilde stellen.
1: Ja, wij zijn zelfstandig. En het is ook niet meer Innerwiel voor vrouwen, maar het is mannen en vrouwen. En zo hebben we dus een aantal mannen in verschillende clubs in Nederland. Nou, dat sluit naadloos aan. En die zijn betrokken en enthousiast. En wij zijn trots erop.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: En jij zit in Innerwiel Meppel.
1: Ja, en wij zitten in Innerwiel Meppel. Ik ga je nog even, terug naar de structuur. Want het is niet alleen het landelijke bestuur, maar daaronder hebben we districten. En Meppel zit dus ook in een district en dat is Flevoland. En dat is best wel een breed district. Daar zit Almere het Gooi in. Daar zit Lelystad in en Dronten Europea. En met die vier clubs sluiten we een bondje, zeg maar. Hebben we overleg, is er ook een coördinator uit elke club. Die bij elkaar, dan komen ze af en toe één keer per half jaar of zo bij elkaar. En het leuke is dat iedere club jaarlijks, dat zeg ik niet goed, iedere club moet een keer, één keer per jaar, een dag organiseren voor de andere clubs.
0: Ah, ja, ja.
1: Meppel is dit jaar aan de beurt. In juist mei organiseren wij voor die andere drie clubs, hè, ons district, organiseren we een gezellige dag. Mag niet te veel kosten, want geld is altijd wel een dingetje. Hè, en we willen wel een beetje binnen de perken blijven. Dus creativiteit in deze is ook wel weer hard nodig.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Leuk hoor, leuk. Leuk.
0: Leuk. Elk jaar gebeurt dat dus.
1: Ja.
0: Dat ze dus dat alle vier clubs voor elkaar dus iets organiseren. Wat is er een voorbeeld van de laatste keer van een club geweest? Kun je dat iets over vertellen?
1: Ja, we hebben, ik moet even nadenken. De laatste keer was Lelystad die wat voor ons georganiseerd had. En die had in, net zoiets wat wij hier, de Baander hebben.
0: De Baander is paardrijden.
1: Kinderen met een beperking. Juist. Ja, die worden dan opgevangen. En Mekander zit daarbij. Dat is ook allemaal in Meppel. Nou, in zo'n hoe
0: setting.
1: Noem je het? In zo'n setting. Een van de leden heeft ook een kind die daarin woont. In zo'n organisatie woont. En die hadden ons uitgenodigd. Dus we kregen een rondleiding daar. Maar we mochten ook workshops doen met kinderen met een beperking. Of kinderen, volwassenen, jongvolwassenen.
0: Interessant,
1: nou, en
0: mooi.
1: Het was echt zo ontroerend, weet je, want het moet je raken.
0: Ja.
1: Wij vrouwen willen dat het raakt. Nou,
0: dat raakt. Ja, dat
1: raakt.
0: Geloof ik direct.
1: Ja. Maar het landelijk bestuur organiseert per jaar ook zoiets. En afgelopen jaar waren we in Den Bosch. Karin Bloemen was daar uitgenodigd. Nou ja, dan Karin Bloemen, weet je al, dan heeft het met
0: Met haken.
1: Nee, maar vooral ook met vrouwengeweld tegen vrouwen.
0: Ja, oh, ja, natuurlijk. Ja,
1: daar zijn wij ook heel erg van. Ik ben in het rood gekleed voor de kijker. Want we hebben volgende week Red
0: Day van de Hartstichting.
1: Van de Hartstichting. En daar koppelen we onszelf ook aan.
0: Ah, aanstaande dinsdag. Ik heb het in mijn agenda staan. Rode kleding. We moeten dinsdag rood gekleed gaan.
1: Ja, en wij, de innerwiel koppelt zich aan hart. Een hartedag heet dat, geloof ik. Oké,
0: ja, zoiets.
1: Dus ik dacht, ik ga al in het rood.
0: Jij gaat al voor, ja, begint nu al met rood.
1: Kijk, tegen lieve heersbeestjes
0: tegen geweld. Hoor. Mooi hoor. Helemaal gericht op, ja, op een rode dag. Ja, mooi.
1: Precies. Nou, wat wil je nog meer weten?
0: Nou ja,
1: het landelijk bestuur. Ja, nou ja, die heeft ook gewoon. Dat zijn wel dames. Veel werk zit daar aangekoppeld. Achter de schermen doen ze ontzettend veel. Den Bosch was dus zo'n dag. Daarvoor waren we in Deventer. Hadden we een rondleiding. Met wel 100 vrouwen, hè? Uit heel Nederland.
0: Ja, ja.
1: En toen kregen we een rondleiding door mooi Deventer. Was ik al de hele tijd
0: prachtig
1: geweest. Tjonge, wat is dat
0: prachtig geworden. Ja.
1: En toen was er ook een orkest met twee klassiek geschoolde zangeressen uit Oekraïne. Nou ja, toen was net die oorlog begonnen, hè?
0: Ja.
1: Afgelopen jaar, met het jaar daarvoor.
0: Ja.
1: Dat was ook weer zo'n ontroerende boel. Je hoorde de heimwee in het orkest. De dames zongen. Het was echt tranentrekkend. En dat verbindt.
0: Ja. Ja, ik zie jullie motto staat ook met elkaar, voor elkaar en voor anderen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk wel heel mooi. Met alle respect voor serviceclubs, maar ik heb van vroeger uit, en dat is echt, heb ik met name Rotary, ik vond het nooit zulke sympathieke clubs.
1: Nee.
0: Jij zegt nu hele andere dingen dan wat ik als beeldvorming heb van serviceclubs. Is het bij jullie zo dat er van elke beroepsgroep maar één in mag zitten? Want dat was vroeger, was dat zo, hè?
1: Weet je, de tijd haalt ons in.
0: Ja,
1: en gelukkig is
0: mooi,
1: dat niet
0: Karine.
1: Bij de inner wheel. Ze hebben de ballot laten varen. We hebben zelfs al de leeftijden laten varen. Dan willen we in Meppel heel graag dames en heren ook, tussen de 50 en de 70. Maar weet je, als je 50 bent, is je leven anders. Dan heb je net opgroeiende kinderen en dan ben je druk met andere dingen. Dus automatisch kom je in de wat oudere garde, hè?
0: Ja.
1: En dat hebben wij ook, maar oh, wat zijn die dames bij ons nog actief en wat zijn ze betrokken. Dus alles hebben ze laten varen. Inderwiel heeft nooit gezegd, er moet een beroep komen. Er waren ook altijd dames van de Rotarians. Ah, joh, dat is allang achterhaald. Wij zijn gewone meiden. En als ik dan weer zo'n dame aansprak van kom je gezellig bij de innerwiel, dan trokken ze de neus wel eens op. Want dan dachten ze, ja, hallo, dat zijn van die kakkers.
0: Nou.
1: Nee, wij zijn geen kakkers. Al wil je in je pyjama komen, al wil je op je sloffen komen. Nou, dat zijn wel een beetje.
0: Ik begrijp wat
1: maar,
0: je bedoelt.
1: Weet je, het gaat om de binnenkant. En Club Meppel is juist gestart om de binnenkant en niet de buitenkant.
0: Hoe ben je er zelf bij gekomen?
1: Ik zat eerst bij een andere innerwheel club. Daar voelde ik me niet helemaal thuis. En ben altijd wel bezig met organiseren en nieuwe dingen bedenken. Ik dacht, ja, ik zou het wel een beetje anders willen. En Club Meppel is er nog niet. En samen met een andere dame uit diezelfde club waar we bij waren, hebben we de stoute schoenen gewoon aangetrokken en hebben we gezegd, we gaan Meppel oprichten.
0: Ah, je bent de oprichter van Meppel.
1: Ja.
0: Oké, juist.
1: Ja, want in Drenthe zijn er geen clubs.
0: Echt niet?
1: Nul. Meppel is de enige.
0: Geen Assen, geen Emmen?
1: Nee, wel in Groningen heb je 3 clubs, geloof ik. Ik heb ze zelfs even opgeschreven, want ik vind dat toch wel belangrijk. In Groningen heb je Groningen-Zuid, Hoogestand, Sappemeer en Pekela. En in Friesland heb je Leeuwarden en Drachten. En wij zijn de enige. In Overijssel, ik geloof dat het net op de grens is, heb je Stappers-Dreestland. Nou, en verder zit daar ook heel weinig. Zwolle is er dan nog. Nou, dan ga je alweer meer het land in.
0: Dus, hoeveel innerwheels zijn er dan in Nederland?
1: Goeie vraag. Dat zou ik even op 60 of zo.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, Karine, we zitten lekker te praten, maar we willen tussendoor toch ook nog even een stukje muziek horen. En je hebt al aangegeven dat je uit Griekenland komt. Ben je daar geboren?
1: Ja, ik kom nog een keer terug voor dat andere verhaal.
0: Nou, dat is goed.
1: Maar ik ben geadopteerd en ik kom uit Griekenland. En Athene is mijn geboorteplaats. Dus ik zoek die verbinding ook op.
0: En dan gaan we nu dus even luisteren naar... Ik moet het goed zeggen. Constantina... Oké, dan ga ik al.
1: Tinos.
0: Ga jij het maar zeggen.
1: Nee. En dan denk ik dat je...
0: ja, Athena.
1: Athena Mou gaat laten horen.
0: Van,
1: geniet ervan.

0: Dit was een, dit is een prachtig nummer. En ja, Smaakmakers is een programma waar echt alles type muziek langs kan komen. En we hebben te gast Carina Troost. Zij is dus van oorsprong Grieks. En zij vertelt over de Inner Wheel. En ja, ze zit zelf bij de club in Meppel. We hebben er al heel veel over gehoord. En ja, wat doet de club Meppel verder zo al?
1: Club Meppel, ga ik je nog even meenemen naar het begin, is in 2022 pas opgericht.
0: Oh,
1: we zijn de jongste club.
0: Ah.
1: Ja, zijn we ook trots op. We hebben niet een grote groep. We zitten met ongeveer 10 vrouwen. We zijn dus onderdeel van het grote geheel. Je moet je wel kunnen conformeren met de statuten van het landelijk, van het internationale. Maar wat doen we daarin? Elke vierde woensdag van de maand gaan we naar de kalkovens. Daar hebben we tegen een heel mooi bedrag een menutje. 3-gangen menu. We vergaderen daar. We hebben een eigen kamertje. En we worden ook altijd heel erg lief en vriendelijk ontvangen door de heren van de kalkovens in Meppel. Vierde woensdag van de maand. En daar vergaderen we. Maar niet elke maand vergaderen we. We hebben ook gastsprekers. We gaan ook naar mensen toe. We gaan, nou ja, van alles. En eigenlijk wat ingebracht wordt door de leden, dat doen we. We hebben bijvoorbeeld ook een modeshow gehouden met Addy van de Krommeakker. En nou, dat was natuurlijk een hele organisatie. En daar hebben we de kalkovens in meegenomen. Zij hebben toen een diner aangeboden. En wij hebben gezorgd dat Addy kwam met allemaal prachtige mannequins. Nou, dat kind, dat was één groot succes.
0: Ja, kan me voorstellen.
1: Dat was echt heel erg leuk. Maar we helpen ook de moedige moeders van de verslavingszorg in Meppel. Dat Carla Huudepol is daar de oprichtster van in Meppel.
0: Komt me bekend.
1: Ook een keer leuk om uit te nodigen. Hele actieve, lieve vrouw. Doet heel veel. Heeft natuurlijk ook een kind die uit de verslaving komt. Nou, die hebben we gesponsord door te zeggen, weet je wat, we gaan geld bij elkaar verzamelen. En dan kunnen we de moeders die een kind hebben en waar dat hele gezin aan onderdoor gaat.
0: Ja.
1: Omdat je een kind hebt die verslaafd is. Of een partner, dat kan natuurlijk ook. Die gaan we een high tea aanbieden. Hoe leuk is dat?
0: Ja, geweldig.
1: Nou, dat is ook een groot succes geweest. Afgelopen jaar hebben we amaryllisbollen verkocht. En daar hebben we de Mensa een financiële stoot gegeven. Mensa, weet je wat dat is, hè?
0: Ja, kun jij even uitleggen wat het is? Ja,
1: ik hoopte dat jij dat ging.
0: Nou ja, Mensa is een ook in Meppel. Ja,
1: arme kant van Meppel.
0: Arme kant van Meppel zit daar. En inderdaad, die hebben allerlei dingen. Doen ze voor mensen die inderdaad het moeilijk hebben. Financieel moeilijk, mentaal. Dus van alles. Ik heb vandaag wel veel over Meppel. Dat is heel toevallig. Want meestal is het wat meer gevarieerd. Maar straks komt er nog iets van Staphorst langs. Dus dat gaan we dan ook nog even bekijken.
1: We hebben ook bijvoorbeeld de Spelotheek in Meppel. Ja,
0: blijf
1: toch even van de Biep. Bij de Biep zitten ze. Spelotheek, zeer actieve groep met vrijwilligers. Echt Hulde, Ellie Swiering, Kobi, Ravenstein. Een hele actieve groep. Daar hebben we ook geld voor gedoneerd. Nou, zo zijn we bezig. Niet op grote schaal, niet hoogdravend allemaal. Maar als we wat bij kunnen dragen, vinden we dat heel erg leuk.
0: Carina, ik kan jou wel een hele uitzending uitnodigen, maar dat gaan we niet doen. Wat ik wel wil, jullie hebben landelijk, doen jullie, dat staat dus met elkaar, voor elkaar en voor anderen. En jullie hebben elke 2 jaar projecten, als ik het goed heb. Jullie zijn nu landelijk, zijn jullie ook met goede doelen bezig, hè?
1: Ja, het landelijke bestuur kiest met ons, met alle clubs, je mag daarvoor instemmen, een project uit. Dat is, een paar jaar geleden was dat Hart voor Vrouwen. Vrouwen die het hartinfarcten voor vrouwen, dat je die gaat herkennen. Hebben we gigantisch veel geld, meer dan 100.000 euro voor opgehaald. Afgelopen 2 jaar hebben we Jarige Job gedaan. Dat is voor kinderen uit ook kansarme gezinnen die geen verjaardag kunnen vieren. Dus daar hebben we dozen met allemaal leuke dingen voor die kinderen. Verschillende leeftijden trouwens. Hebben we gedoneerd. En volgende week is de jaarlijkse vergadering. En dan wordt er een nieuw doel weer uitgekozen. Ah. En dan dat gaat is dat nu weer, nog even geheim.
0: En dat gaat weer 2 jaar dan.
1: En dat gaat ook weer 2 jaar duren.
0: Ja, en ik las op de site ergens dat ook die Stichting Jarige Job, dat die ook meer dan 1 ton hadden opgebracht.
1: Ja, ook heel veel.
0: Fantastisch, zeg. Ja. Mooie subdoelen.
1: En dat doen we dus met alle clubs. Dus we hebben eigenlijk een club regionaal. Nee, een doel regionaal en een doel landelijk.
0: Carina, we moeten er echt een eind aan breien. Want ik heb straks nog telefonisch een gast. Maar je hebt ontzettend veel verteld. En we doen bij deze een oproep voor vrouwen die dus inderdaad lid willen worden van...
1: Uit de omgeving.
0: Uit de omgeving, die dus bij Inner Wheel Meppel willen komen. Dat, ja,
1: eerst even kijken, weet actieve, je. Eerst even voelen. Ja. Heren mogen dat ook zijn.
0: Actieve mensen, leeftijd 50 tot 70. Ja, dan pas ongeveer, ik er niet meer bij.
1: Ongeveer, ach. Ook daarvoor geld. Het nieuwe 70 is het 50, hè?
0: We gaan. Nee, maar mensen die gewoon zich geroepen voelen om mee te werken aan goede doelen, om goed bezig actief te zijn met een actief, ja, en dan met een leuke groep mensen die mogen zich aanmelden en die mogen gewoon een keertje komen en kennis maken. En ja, er is wel een site waarop dit allemaal te vinden is. Mag ik jou heel hartelijk danken voor je enthousiaste, actieve bijdrage aan deze uitzending. Dankjewel, Carina.
1: Met veel plezier gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.

Na Carine Troost was Ilse de Lange met So Incredible. En dit was Snelle met Plaats Delict. We proberen onze laatste gast te pakken te krijgen telefonisch. Dat is een beetje lastig. Dus ik denk dat we maar even weer naar wat meer muziek moeten gaan luisteren.

ik zou een telefonische gast krijgen van de stichting BIND. En we zouden het hebben over de week van de ontmoeting. En het is helaas niet mogelijk om de persoon te pakken te krijgen. Daarom ga ik even wat informatie die op hun site staat vermelden. Woensdag was de opening. Daarin is ook van alles gebeurd. Vandaag, zaterdag 26 september, kunnen de mensen, de kinderen kunnen klauteren in de speeltuin van de Walstraat. Kinderen met en zonder beperking van 0 tot 14 jaar, die kunnen daar in de speeltuin klauterkooien doen. En verder is er vandaag, ja, dat is van 10 tot 2, in samenwerking met Vluchtelingenwerk, is er een gezellige ochtend met koffie drinken, kennismaking en lekkere hapjes. Gratis, dat is in het dienstencentrum. Verder hebben we in de week van de ontmoeting, waarbij aandacht is voor eenzaamheid, vandaar dus inderdaad dit soort ontmoetingen, is er dus dinsdag 29 september van 9 tot 9:45 baby peuter zwemmen. Spelende wijze baby peuter kennis laten maken met water in zwembad de Broene Eugte. Voor een gratis proefles kun je daar terecht. Verder is er bewegen en koffie in de buurtstee in Rauwveen. Daar is ook inderdaad een vrije inloop van 10 tot 12. En 's middags is er in de Veldschuur in Rauwveen een workshop wilten. En dat is echt zo leuk. Ik heb dat een keer gedaan. Dus ik zou zeggen, mensen, als je wat leuks wilt doen en je leert mensen kennen. Het is in aandacht in het kader van de week van de ontmoeting. En inderdaad in een aandacht voor eenzaamheid. Dus een workshop wilten in de Veldschuur van 1 tot 14:30 in Rauwveen. Die kost 10 euro. Dan hebben we in de bibliotheek Staphorst is dan diezelfde dag van 2 tot 3. Haak maar aan. Gezellig, vrije inloop. Breng je eigen haakwerkje mee, handwerkje mee. Ga gezellig haken of breien of ander knutselen. En 's avonds is het tussen 7 uur en 8:30. Bewust en passend bewegen met Monique Klossen. Ook in het dienstencentrum. En dat is ook weer gratis. Dat is dus inderdaad dinsdag, de 29e. Verder hebben we op de 30e... een douanespel. Oh, dat is natuurlijk heel leuk voor jonge mantelzorgers in de leeftijd van 8 tot 13 jaar. Er wordt een douanespel gedaan. Waar dat is, staat hier niet bij, maar dat is waarschijnlijk ook wel via de site te vinden. Ik zie hier een afbeelding van de Zwarte Dennen, dus daar zou het misschien kunnen zijn. En er is 's avonds van 7:30 tot 9:30 line dance, open training in het dienstencentrum. En dat is ook een vrije inloop en dat is ook gratis. Ik denk dat ik nog wel graag even weer wat muziek zou willen horen, Stefan.

0: heerlijke muziek van Earth, Wind and Fire. En Love Goes On. Dit is echt muziek waar je niet bij stil kunt zitten. Maar dat moest ik nog eventjes, want we zijn nu aan het eind van het programma gekomen. We hebben Kees Timminga gehoord die over e-bike cursussen vertelde. Heel belangrijk dat we goed bezig zijn op de fiets. En John Huisman had weer interessante verhalen over de Reeslandhoeven met alle wijnen en schimmels en weet ik wat al niet meer. Maar het was een goed jaar voor de wijn zoals we tot nu toe gehoord hebben. Klaas Jonkman wist ons van alles te vertellen over de DNO, streekradio, de historie. Ook voor mij was het allemaal nieuw en een oproep om vrijwilligerswerk te gaan doen, eventueel bij de radio. Erg leuk om te doen en ja, als je wat meer informatie wilt, kun je dat altijd bij ons terecht. Daarna hebben we Lisbeth aan de lijn gehad van Secret Sint. Wat een prachtige organisatie die zoveel doet voor mensen die het wat minder hebben. Ja, en tot slot een enthousiaste Carina Troost die over de Inner Wheel vertelde. En ook zij zoeken nog liefhebbers die daar bij Inner Wheel willen aansluiten. En ze vertelde ook over de stichting Jarige Job. Dat is dus een landelijke organisatie waar zij geld aan doneren door verschillende activiteiten te ontwikkelen. En helaas had ik niet de stichting Bint aan de lijn, maar ik heb u toch iets kunnen vertellen over de Week van de Eenzaamheid. En ja, ik hoop dat dat u nog wat aan de activiteiten hebt. Want het is nog tot en met 30 september. En voor informatie kunt u altijd terecht op de site. Dit was het voor wat betreft vandaag Smaakmakers. Ik wens u een goed weekend. En tot de volgende Smaakmakers.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is behoorlijk wat verkeer onderweg deze zaterdagmiddag en op een aantal plekken vertraging door ongelukken en door omrijdend verkeer van afgesloten snelwegen voor werkzaamheden. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Knoopend Leenderheide en Waterdorp, daar gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 5 kilometer file met een half uur oponthoud. De A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Zaltbommel en Geldermalsen, 10 minuten vertraging. De A10, de A10 Zuid bij Amsterdam, tussen Amsterdam Centrum en Knoopend de Nieuwe Meer. Dat is richting Den Haag, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A16 bij Daar Rotterdam, voor Zwijndrecht, 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En dit is met name omrijdend verkeer van de afgesloten A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpel.

0: wedstrijd Trianta tegen Juventa. En daarvoor is Wolter van der Haar bij het evenement aanwezig. Hier in de studio wordt de uitzending verzorgd door wat de techniek betreft door Henk Sieders van Radio Hoogeveen en Dick Meijer van DNO Zuidwolde. Mijn naam is Henk Kroesen.
1: Dit is Sportlokaal.

0: was dat. En de Wrecking Ball, een van de vier eerste vocale bijdragen in deze uitzending van Sportlokaal. Daarvoor hadden we onder andere nog Dick van Altena en Emma Heersers. Maar het is bijna 2:40. En dat betekent dat wij gaan voorbeschouwen op onze 2:30 wedstrijden. En dat zijn vanmiddag FC Holsterveld tegen Havelte en Rauwveen tegen Diezen West. We beginnen onze voorschouwing in Holsterveld met Holsterveld tegen Havelte, waarvoor Jan Haak is afgereisd naar Holsterveld. Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. In de studio, goedemiddag luisteraars. Ja, FC Holsterveld tegen Havelte. Holsterveld 4 punten, Havelte 0. Met een doelsaldo van min 9. Dan zou je zeggen, kat in het bakkie. Vorige week moest Holsterveld tegen Reunen. En die waren ook dikker het schip ingegaan. Met 8-1, geloof ik, tegen Hogeveen, zoiets. Maar ja, Holsterveld die mocht de bal hebben. En uiteindelijk kwamen ze dan nog op gelijke hoogte. En Reunen, die hield alleen maar tegen. En gingen af en toe richting het doel van Holsterveld. En ook dan met afstand schoten. Maar daar paste precies één van. En daarom werd het uiteindelijk 1-1. Terwijl Holsterveld dik had moeten winnen. Dus je ziet, dat kan alle kanten uit. En er komt bij Havelte. Hij heeft twee ploegen gehad die 6-2 hebben. Zuidwolde, ja, iedereen weet het, een kans hebben voor het kampioenschap. En Hardenberg, dus ja, wat is het waar? Na twee wedstrijden, 4 punten en punten. We zullen het zien. Dan geef ik nog even de opstelling van FC Holsterveld. Kroesen, Zomer, Strijker, Van Veen, Justin Snippe, Jorn Smit, Van Eck, en er zijn er twee, dus daar zal ik nog even voornaam bijzoeken straks. Van die ander Van Eck is Luc, wordt hier gezegd, Luc Van Eck. Van Jan Van Eck is geblesseerd, dat heb ik vorige week zelf meegemaakt. Denk aan de ribben, zoals hij die veld verliet. Dan hebben we Doldersen, Finn Smit. We hebben in het veld ook nog Luc Hagen. En ja, er zitten ook weer een aantal natuurlijk op de bank. Maar misschien verschijnen die nog of niet. En als we het bij kunnen houden, zullen we die vermelden. De scheidsrechter heet Guzel en die komt uit Hengelo. Nou, het zonnetje is er nu bij. We gaan ervoor zitten. En we zullen hopen dat we een plezierige middag hebben. Tot over een 10 minuten, denk ik.
0: Nou, dat horen we straks graag van jou, Jan, hoe het verder verloopt. Gaan wij naar Rauwveen. Rauwveen speelt vanmiddag thuis tegen Diezen West. En daarvoor is Rudy Klomp aanwezig in Rauwveen. Rudy, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, vandaag de eerste thuiswedstrijd in de competitie voor SC Rauwveen. Vorige week de ouverture, de opening in Zwolle tegen ZAC. Die werd overtuigend gewonnen met 3-0. Rauwveen besliste de wedstrijd in de eerste helft. Door 3 doelpunten en speelde de wedstrijd rustig uit in de tweede helft. Ja, vandaag dus de tweede wedstrijd tegen Diezen West. Ja, wel een angstgegner voor Rauwveen. Ja, tot nu toe heeft het Rauwveen altijd moeilijk gehad tegen Diezen West. En ja, het is voor Rauwveen nu zaak om eindelijk eens een keer punten te pakken tegen deze ploeg. Die vorige week overigens ja, bijna zeker een winst aan 3 in voorsprong toch uit handen gaf in de slotminuten. En verloor met 4-3. Rauwveen dit seizoen in een iets andere competitie als de afgelopen jaren. Afgelopen jaren speelde Rauwveen ja, in de meer Drentse competitie met ploegen als Hogeveen Zaterdag, De Weide, Zuidwolde en NSC. Nu is het een regio Zwolle geworden. Ja, het is een lastige competitie, maar ze zijn goed begonnen. En Rauwveen hoopt vandaag ook.

0: een vervolg daaraan te geven. Met vrijwel dezelfde opstelling als de vorige wedstrijd. Met in de goal Gerco Ritva, achterhoede Dylan Bisschop, Jesse Thiest, Thomas Bloemert en Elrik Schra. En middenveld Dinan Hokte, Jorik Poijker, Alex Hesselbrugge, Yannick Lier. En twee spitsen met Renier Krediet en Stefan Leefsink in de basis. Zo gaat er alweer vanmiddag beginnen tegen Diezenwest uit Zwolle.
1: Ja, en hoe dat verder geloopt, dat horen we natuurlijk ook vanaf 2:30 van verslaggever Rudy Klomp. We gaan verder met de muziekie. En, Danny Vera. Dat is een nummer van Danny Vera, DNA heet dat.

0: Het Clearwater Revival was dat, samen met John Fogerty als vocalist. Up Around the Band. Hello. Goed, we gaan naar Hollandseveld tegen Havelder. De wedstrijd komt een beetje langzaam op gang, heb ik begrepen. Maar er is afgetrapt, Jan.
1: Ja, ik moet even van mijn zetel. We hebben al een doelpuntje hier. Het is Van Eck die in de tweede minuut de treffer maakt. Nou, Van Eck heb ik al een paar keer genoemd dat hij kampioen was in kansen missen in de vorige wedstrijd. Nu krijgt hij de bal in de diepte gespeeld en keurig over de keeper gespeeld. Ik vond trouwens wel in de aanloop dat het Hens was van de strijker. Want hij had de hand niet langs het lichaam en de bal die kwam op zijn arm. En hij nam hem toch gedeeltelijk mee. Want de scheidsrechter stond er denk ik in de linie precies achter. En die vloot niet. Dus dat is dan alleen maar mooi meegenomen denk ik. Het kwartje mag ook wel eens een keer meevallen. Dan zit ook vaak tegen en af en toe zit het mee. Nou, deze de treffer en met name voor Van Hek vind ik het prima. Want die had toch wel een dipje met het benutten van de mogelijkheden die hij in de voorgaande wedstrijden had. Hij scoorde wel, maar hij had beduidend meer moeten scoren. Nou, en nu ligt hij er na 2 minuten in. En dat betekent goed voor zijn zelfvertrouwen, denk ik. En we spelen nu volgens het klokje 3 minuten en 18 seconden. En de stand is 1 tegen 0.
0: Gaan we eens kijken bij Roveen tegen Diezewest. Als daar al afgetrapt is, Rudy.
2: Ja, hier 3 minuten onderweg. 0-0 nog de tussenstand. Diezewest pakt wel de eerste minuten het heft in handen. Over het algemeen een goed voetballen, goed combinerende ploeg met technische spelers. Maar geen echte kansen nog in die eerste minuten. Nu wel de eerste corner van de wedstrijd. En die is voor Roveen. En Dina Boks ontfermt zich nu over de bal. Vanaf de linkerkant zal hij de bal voorgeven. Komt hij voor, wordt hij voorgekopt. En dan blijft hij in de klut hangen. En dan kan hij toch opgeruimd worden. Lange bal uit de 16 richting middenlijn. Kan er overheen de bal weer oppikken. Via Dylan. Ik wil zeggen, via Roveen nu de bal weer over de zijlijn. De wedstrijd is goed en wel begonnen. Er is nog niet zo heel veel verheffends gebeurd in die eerste minuten. En eerste begin was de balbezit voor Diezewest. Roveen met de eerste corner. Maar de eerste kansen en mogelijkheden moeten hier nog komen in deze wedstrijd. Voorlopig nog 0-0 hier in Roveen.

0: was dat en een grote hit op dit moment. Houston, Texas. We gaan terug naar Hollandseveld tegen Havelte. Een snelle voorsprong van Hollandseveld, Jan.
1: Ja, inderdaad, door Van Eck in de tweede minuut. Van Eck met de kopbal bijna bij 2-0. Maar de keeper had er nog net een vuistje tegen. En vervolgens met de kopbal uit de corner was het Zomer die net niet zijn kopbal beloond zag. Zodoende is voorlopig, kun je rustig stellen, Hodo verdient aan de leiding na een minuut of acht. Ja, opmerkelijk is dat op de bank als trainer zit meneer Laag. Land. En die was toen Hodo nog bestond, laatste seizoen Hodo, trainer bij Hodo. Oh, dat is een hele merkwaardige terugbal, speelbal van Hollandse Veld. En de keeper ligt ook nog eens wat te prutsen van Hollandse Veld, maar dat loopt dan gelukkig af. Er was een stukje gemakzucht in twee fases, maar dat is goed afgelopen. En dat betekent dat gewoon Hollandse Veld door middel van een intrap, van dat gaat Van Veen doen en naast de keeper. Nou, die moet dan maar eens even naar voren lellen. Want het is een beetje link daar in het strafgebied, zoals ze er nu mee omgaan. Bal over de zijlijn ter hoogte van de middenlijn. Havelte mag ingooien. Ja, Jan Hagen, zei ik al, die mist. En vorige keer mocht ik al in het verslag zeggen, ik denk iets met de ribben. Dat blijkt dus ook te zijn. Maar bovendien ook nog met de longen. Dus die heeft een beste peuter gehad. En dat zal, als je aan de ribben en ze zijn gekneusd, ik weet het uit persoonlijke ervaring, dat duurt meestal wel even dat je weer fit bent. Het klinkt niet erg, maar het is een vervelende blessure. Dus Jan Hagen wens ik succes met het herstel. Bal over de achterlijn. Dat betekent dat we de volgende corner van Hollandse Veld krijgen. Nou, men heeft geen haast zo te zien. En Justin Snippen is meestal de man die dergelijke corners neemt. De vrije ballen is er vaak Jordan Smit. Hij stond er net wel bij, maar Jordan Smit die nam hem, maar die paft hem zo in de muur. Dat was slecht genomen, terwijl hij heel goed vrije ballen kan nemen. Kijken of Justin Snippen weer zomer kan bereiken. Want dat was vorige keer raak. Zomer komt inderdaad naar voren, maar het is een lage bal. En Smit kan eruit halen en in twee instanties Smet haalde uit, werd geblokt. Benjamin zat, of Doversum, kreeg de bal voor de voeten. Maar die peert helemaal mis, raakte hem helemaal verkeerd. En daardoor hobbelt de bal gewoon naast het doel. En ik moet zeggen, dit was toch wel een mogelijkheid. Maar die is wederom om zeep geholpen. En daarom staat het na 11 minuten spelen nog 1 tegen 0 door die treffer van Eck in de tweede minuut.

0: Ja, je kunt toch wel horen waar deze dame Christine McVie onderdeel van uitmaakte. Het klinkt een beetje Fleetwood Mac-achtig, maar dit was een solo-nummer van haar In My World. We gaan even voorbeschouwen op onze 3 uur wedstrijd. En dat is de wedstrijd tussen HZVV en Velocitas. Renier de Boer is voor ons afgereisd naar het sportpark van HZVV. Renier, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Inderdaad, een heel bijzonder duel mag ik wel stellen. Want ja, we weten maar al te goed dat in mei 2025 deze wedstrijd ook gespeeld werd hier. Maar toen in het kader van de bekerfinale. Ja, dat is nog altijd een open wond in de geschiedenis van HZTV. Want Velocitas won hier met 0-3. Door onder andere 2 doelpunten van Thomas Bats. De spits die er nu ook weer bij is. En hij moet dus goed in de gaten gehouden worden. Maar dat blijft altijd, als je het hebt over HZTV Velocitas, dan denkt men al gauw aan die bekerfinale. En in dat seizoen daarvoor won HZTV hier thuis met 2-0 en uit met 0-1. Velocitas vorig jaar tweede geëindigd en via de na-competitie niet gepromoveerd. Want het vloor namelijk 2 keer van Hoogland, en dat was nou net uitgerekend de tegenstander, die waar HZVV in de competitie 2 keer van won. Dus een toch wel beladen duel. Natuurlijk ook wel een pikant detail is het feit dat Joël Swering nu de groen-witte kleuren aan heeft. En die vorig jaar dus bij HZVV speelde. En verder is een vrij gebruikelijke opstelling. Met het enige verschil met vorige weken is dat Jaël Boer in de basis begint. En Jan Hupp is nog steeds niet gereed om de hele wedstrijd te spelen blijkbaar, want hij begint op de bank. En verder zijn het de bekende namen. Scheidsrechter is de heer Richard Venekamp. En eigenlijk, wat ook heel jammer is natuurlijk, heel weinig toeschouwers. Want het gaat hier wel om een topper, hè. De nummer 1 tegen de nummer 2. En dat is HZVV. Nummer 1 heeft de maximale score 6 uit 2. En Velocitas heeft er 4 uit 2. 1 gewonnen, 3-0 van buitenpost en gelijk gespeeld tegen Achilles. En dat Achilles, geloof mij, dat is ook een van de toppers in deze competitie. Samen met Velocitas, denk ik. En hopelijk kan HZTV daarbij aansluiten. En dat zullen we dus vandaag gaan zien. Of zij inderdaad ook dit Velocitas na 2 overwinningen ook aan de zegenkar kunnen binden, om het zo mooi te zeggen. We hebben nog een minuut of 8 voordat deze wedstrijd van start gaat.
0: Gaan wij nog even voor het nieuws terug naar Hollandsewoud tegen Havelte. Jan.
2: Stand nog steeds 1 tegen 0. We spelen 18 minuten. Maar Hollandseveld heeft toch een aantal mogelijkheden alweer gehad om de score te verhogen. Maar men laat het weer na. En dat heb ik een beetje te veel in andere wedstrijden ook gezien. Je moet er toch een paar injassen van die mogelijkheden. Jan Smit heeft zijn schoenen scheef aan, denk ik, vandaag. Vrije bal mislukt. Zo straks helemaal vrij op de kop van de strafgebied. En dan joeg hij de bal over de bomen naast. En toen had hij nog een mogelijkheid. Dat werd ook een naastwaaier. En anders heeft hij een behoorlijke precisieschot in de benen. Maar dat kan nog komen. Want het is al een paar keer mislukt. Maar nu heeft Havelten een vrije bal door middel van Venema. Venema neemt de bal. En de speler Justin Snippen gekruld. Maar verder geen medespeler bereikt. Want de keeper van Holland Veld, Kroesen, kan hem zo in ontvangst nemen. En die jas de bal nu naar voren. Wordt doorgekopt door Hagen. Maar naar wie? Want nu komt pas Justin Snippen in beweging om eens te kijken of hij de bal eventueel nog kan veroveren. Nou heeft hij hem wel te pakken, maar die wordt van de bal gezet. Scheidsrechter vindt het reglementair, dus dan voetballen we gewoon door. En dan maakt Havel er helemaal niks van met die tweede bal. Want die wordt gewoon over de zijlijn geblaasd. Terwijl er helemaal niemand, maar dan ook niemand van Havel daar was. Dat betekent gemakkelijke balbezit nu voor Hollandseveld. Hollandseveld produceert het weer via de linkerkant door Van Smit. Van Smit al getrakteerd op een gele kaart door een oerdomme een overtreding actie, laten we het maar noemen. Bal was uit en hij knalde de bal nog keihard tegen de boarding richting de toeschouwers. En dat vond de scheidsrechter niet helemaal door de beugel kunnen. En zo heeft Vince Smith een hele domme gele kaart opgelopen. Ja, en of die nog zo'n domme oploopt, dan kan die naar huis gaan natuurlijk. Hij is nu in balbezit. Nou, hij vergeet de bal mee te nemen. En hij vliegt nu over de zijlijn. Hij probeert dat te herstellen, maar de bal weer weggeketst. En daar is dan weer Laren aan de bal vanavond. En dat is een lastig baasje. Moeilijk van nou, de scheidsrechter geeft daar nou een hertsbal. Tegen Hollandse veld. Nou, toe maar. Laten we maar zeggen, dat is dan het gelijkspelletje. Dat hij zo straks niet zag waar die treffer uit voortkwam. En nu wel. Dus beter zo omgekeerd.
3: Jan, we gaan jou even onderbreken. Want we gaan voor het nieuws nog snel even naar Roveen toe. We komen na het nieuws bij jou terug. We gaan naar Roveen tegen Disse. Rudy.
4: Ja, er zijn ontwikkelingen hier in Roveen. Roveen had het lastig in het begin. Na 10 minuten kwam Roveen, zo leek het, op een in 0-1 achterstand. Maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Maar 10 minuten later is het 1-0 voor Roveen. Een goed uitgespeelde aanval wordt verzilverd door Dinant Hoksten. En zo leidt Roveen hier na 20 minuten met 1-0 tegen Disse West, waar het toch wel moeilijk heeft tegen de goed combinerende Zwollenaren. Komt het er af en toe gevaarlijk uit en dat resulteert dus in dat eerste doelpunt van Roveen door Dinant Hoksten.
3: Goed, en hoe dat allemaal verder loopt, dat horen we straks na het Wereldnieuws 3. En de tune die loopt en dat betekent dat ons eerste uur van deze uitzending erop zit. Na het nieuws zijn we bij u terug met het verdere verloop van Hallensveld tegen Havel, dat een 1-0 voorsprong kent voor Hallensveld. Roveen tegen Disse West, dat hoorde u net allemaal van Rudy Klomp, staat het 1-0 voor Roveen. En om 3 uur begint dan de wedstrijd tussen HZVV en Velocitas. Dat allemaal straks na het Wereldnieuws van 3 uur.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
4: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. 2 verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.

0: klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: Echte kleine boeren en drukkers. Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag

0: DNO Sport. DNO.
1: Maandag daar aftrapt, is er een hier.
2: Ja, inderdaad, 18 seconden om precies te zijn. En de eerste kans is er al. Wat een fout in de verdediging van AZTV, zegt. Want Tim Sanders die kon zomaar op Swinselman aflopen. Maar raakte die bal gelukkig voor AZTV niet goed. Leek nog wel even in de verste hoek te gaan, maar Daan Swinselman pakt die bal. En dat is wel even schrikken, ja, zo in het begin. Met Johan Swerik nu aan de bal. En dat, die heb ik net genoemd, dat is natuurlijk de man die vorig jaar nog in de rood-witte kleuren speelde hier bij HZTV. Nu overgestapt naar de Velocitas. 1897. Mooi nagaan, al meer dan 130 jaar oud is die club. En staat natuurlijk nog 2 punten minder dan AZTV moet winnen om de eerste plaats te kunnen pakken. Maar we weten maar al te goed dat Velocitas waarschijnlijk een van de betere ploegen is in deze klasse 1H. En dat dit direct natuurlijk een topper is, ook tussen nummer 1 en 2. En ook tussen waarschijnlijk 2 ploegen die in de top gaan meedraaien. Maar goed, dat weten we allemaal natuurlijk nog niet. Maar Velocitas begint in ieder geval aardig goed. Jouw Boer, die dus in de baas begint, Paul Vijs dat eerste keer. Maar levert ook zomaar weer in. Vorige week speelde hij ook, viel hij ook heel ongelukkig in, vond ik, met veel balverlies. Nu Jens van Rooij aan de linkerkant, met zijn snelheid natuurlijk. Dat, maar goed, dat weet Velocitas ook wel. Hij is inmiddels 3 man voorbij. En Venekamp die fluit voor een overtreding halverwege de helft van Velocitas. Zo hebben we 1 minuut en 46 seconden gespeeld. Stand 0-0.
1: Hier in de studio wordt de uitzending verzorgd door Henk Schieders namens Radio Hoogeveen. En Dick Meijer is hier namens DNO Zuidwolde, die de techniek samen verzorgen vanmiddag. Mijn naam is Henk Kroesen.
3: Dit is Sportlokaal.

0: Years and Years was dat, een hit van een jaar of wat geleden. King heette dat. We gaan naar Roveen tegen Diezewest. Rudy.
1: Ja, Roveen kwam dus na 20 minuten op een 1-0 voorsprong. Maar inmiddels is het weer gelijk. De stand 1-1. Diezewest scoorde zojuist in de 32e minuut. Een aanval over de rechterkant met een voorzet die bij de tweede paal geheel vrij staat. Kon worden binnengekopt door aanval van Diezewest. Roveen had hiervoor een aantal behoorlijke kansen, mogelijkheden om de score in het voordeel uit te breiden. Kans voor Dylan Hokte, die de keeper leek te passeren, maar toch tegen het handje van de keeper aanliep. En daarna was er nog een mogelijkheid van dezelfde speler die ook de 1-0 maakte, Dylan Hokte. Maar Roveen scoorde dus niet. En in de tegenstoot is het Diezewest dat wel raak schiet. Raak kopt in dit geval. Diezewest, dat was al geheel de hele wedstrijd. Het gaat op en neer. Nu Diezewest weer op de rechterflank met de aanval. Die kan worden geblokt door Roveen. En het levert de corner op voor Diezewest. Ja, de ploegen die houden elkaar dus in evenwicht. Beide ploegen krijgen kansen, maar de nodige kansen zijn ook al vermist. En in de beginfase van de wedstrijd, dus die afgekeurde goal van Diezewest, maakt dat het hier nu gelijk staat. En de corner van Diezewest nu vanaf de rechterkant met veel mensen voor de goal. En dan wordt die kort genomen, teruggekaat. En dan komt hij alsnog voor bij de tweede paal. En kan hij dan weer worden ingekopt? Nee, hij wordt weggekopt. Het is Thomas Bloemert die centraal achterin de bal wegkopt. Maar Diezewest kan gelijk die bal weer heroveren. Maar moet terug. Even terug. Maar daar zit Roveen de kort op. Kan Roveen toch de bal niet veroveren. En blijft het onder druk staan. De combinatie is nu door Diezewest. Balletje over de verdediging. Steekbal. En dan wordt er een duelfout gemaakt door de linksbuiten van Diezewest tegen Dylan Bisschop. Dan krijgt Roveen een vrije trap in de eigen 16. Ja, het is hier gelijk opgaand. De hele wedstrijd, ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Roveen moet aan de bak om hier de punten veilig te stellen. Na 36 minuten is de tussenstand hier 1-1.
0: Gaan wij naar Hollandsveld tegen Havelte. Jan.
2: Blijven
0: kijken,
2: als het kan zo.
3: Ja.
0: Hallo Jan.
3: Je kunt niet in minder.
0: Hallo Jan.
3: Ja.
0: Je bent er weer.
3: Ja, ik ben druk aan het noteren, want volgens mij verlieten we de studio met de stand van 1 tegen 0. 2-0 door Jordan Smit in de 31e minuut. 5 minuten later opnieuw het treffen, Justin Snippen. 3 tegen 0 dus opeens voor RC Hollandsveld. En we zaten hier net te overleggen. Je zit op een doelpunt te wachten, dan gebeurt het niet. En je dommelt een beetje in, omdat het gemakkelijk gaat. En dan opeens is er weer een doelpunt. Dus 3 tegen 0. En treffen nummer 2 van Jordan Smit was een vervroegd Sinterklaas cadeautje. En die werd prima uitgepakt. Ik had de pepernoten al gezien bij de supermarkt. Maar dat hij er zelf was, weet ik niet. Maar hij was hier aanwezig. Want dat was echt een cadeautje van de kant van Havelte aan Hollandse Veld. Maar daar zal niemand om het treuren wat betreft Hollandse Veld.

0: Morgan Wallen was dat.
1: We gaan nog even terug naar... moet ik even kijken op mijn briefje. Alles fout tegen de avond. Want ik neem aan dat het bijna rustig is, Jan.
2: Ja, volgens het klokje nog een halve minuut. Stand ongewijzigd. Nog steeds 3-0. We hebben nu een scheidsrechterbal omdat twee spelers elkaar even geraakt hebben en dat hij afvloot. En dat betekent dat Hollandse Veld het balletje weer in bezit heeft. Hij kan naar de linkerkant. Dat gebeurt ook. Maar de paas is niet al te best. En eens kijken of het nu dan op de linkerkant komt. Nog niet. En hoe Hollandse Veld blijft wel steeds in balbezit. Ja, nu niet. En dat is niet de eerste keer dat Schoonen willen de bal over de schoenen heen laten lopen. Maar nu mag Havelte weer ingooien. Een beetje slechte balcontrole af en toe, Schoonen willen. Dan doet hij weer schitterende dribbelacties en dan is het weer onnodig balverlies. Nou, daar fluit de scheidsrechter voor een foutieve ingooi. Bleef hij ook niet vaak meer. En die was aan de kant van Havelte. Hollandse Veld die gooit nu in. En dan kan Smit misschien uithalen. Nee, hij geeft hem naar de rechterkant. Naar Doldersen. En Doldersen brengt hem terug. En Strijker popt hem in het strafgebied. Kan daar Van Eck bij. Nee, Van Eck kan daar niet bij. En de bal wordt naar voren geroeid door Havelte. En het is zo waar balbezit voor Ems. De tweede man sluit aan. En de bal gaat het strafgebied van Hollandse Veld in. Maar de keeper kan hem rustig oppakken. Keeper Kroesen. En ik kijk eens even en ik kijk ook eens even naar de scheidsrechter, want veel onderbrekingen zijn er niet geweest. En we hebben inmiddels een minuut na speeltijd. Mag Hollandse Veld het nog een keer proberen? Balverlies op het middenveld, denk ik, voor Hollandse Veld. Inderdaad. Nou, wie gaat er nou met de bal vandoor? Nou, Strijker geeft hem aan de rechterkant, want dat is ook weer niks. Want die bal die gaat uit het veld. Scheidsrechter kijkt weer op zijn klokje, maar die

0: Ik wil het toch nog even doorspelen. Mag Havelt ingooien. Dat is inmiddels gebeurd. Havelt in balbezit. Dat was een korte duur. Daar zit dan weer Jordan Smit bij. Weer een ingooien voor Havelt. Een paar meters verder. Zo'n Strijker gegooid. Kan Strijker de bal voorwaarts krijgen? Nee, ja, hij heeft hem weer terug. Maar toch heeft Havelt er nog balbezit. En de scheidsrechter fluit. Nu! Voor rust volgens mij. Naar een 2 minuten naast tijd gaan we rusten met de stand van 3-0.
1: Gaan wij door naar HCVV tegen Velocitas. Renier.
2: 17 minuten gespeeld. Nog steeds leidt HCVV met 1-0. Door die goal in de 5e minuut van Joran Popovic. Volgens mij is dat zijn 4e alweer. Dit seizoen scoorde afgelopen zaterdag ook 2 keer in Winschoten tegen WVV. En volgens mij ook 1 keer thuis tegen VKW. Dus dat is een goed begin voor de spits. Die dus heel lang getwijfeld heeft of hij zal blijven bij HZTV of dat hij zal vertrekken. Hij zit er al voor het 8e jaar. Maar HZTV controleert op dit moment even de wedstrijd. En Velocitas is al een minuut of 5 niet in de buurt geweest van Swinselman. Het heeft wel een goede kans gekregen. Dat is alweer een tijdje terug. Van Joël Swerink, ja, dat is de man dus. Vorig jaar bij HZTV. Nu kreeg hij vanaf de rand van Zasselby toch wel een schietkans. Hij schoot ook wel, maar die bal schoot hij over. Het doel van Swinselman. En dan kwam HZTV best goed weg. Want dat was toch wel een vrije schietkans. Nu HZTV een soort scrimmage daar op het middenveld bij Velocitas. Gaat de bal naar Milan Ronkers, uitgeweken naar rechts. En die gaat nu al, hij wil terug. Dat lijkt me geen goede keuze. En de verliest de bal vervolgens ook, zodat Velocitas mag gaan ingooien. Vlakbij de middenlijn. En ja, Velocitas heeft het even moeilijk met HZTV. En nu dan is er wat ruimte aan de rechterkant. Wat heet, nogal heel veel ruimte. En dan wordt Tim Sanders aangesproken op die bal in het stadsgebied. Via de voet van Twangsloor. En uiteindelijk Koen Stecht die de bal over de achterlijn schiet. En zo krijgt Velocitas een corner te nemen. 19 minuten te spelen. Ja, dan moet je afgespeeld. Dan moet je oppassen voor die Thomas Bats. Die lange spits. Wout Dijkhuis gaat er nu bij staan. Is geloof ik even lang zo'n beetje. Zo te zien komt die corner van Sanders bij de tweede paal. En oh, daar gaat Swinselman helemaal de fout in. Want dat is een kopbal. En scheidsrechter Veenekamp vindt dit een corner. Maar dat zou kunnen dat jouw boer die bal nog voor het laatst raakte. Maar oh, Swinselman gaat helemaal onder die bal door. En die, dat is alles vaker gebleken. Dat die voorzetten vanaf de flanken niet zijn sterkste punt zijn. Terwijl hij toch een aardige lengte heeft. Komt die bal weer. En nou gaat hij helemaal niet richting die bal. Komt die bal van Johan Swerink nog een keer bij Sanders. Sanders kan hem dan inbrengen. En die gaat er bijna in. Oi, oi, oi. Swinselman die moet die bal toch pakken. Maar hij stompt hem weg op de doellijn. Zodat Velocitas nog steeds in balbezit is. En dat zijn toch wel weer 2 mogelijkheden voor de gast. Wijfelend optreden van doelman Daan Swinselman. Maar het is, levert nog geen schade op voor HZTV. Dat leidt nog steeds naar 20 minuten met 1-0.

0: Status Quo en Rocking All Over The World. Dat was een hit van Status Quo uit eind jaren 70. Officieel was het natuurlijk van John Fogerty en de Creedence Clearwater Revival. Maar dat terzijde. Het is 3:30 en dat betekent dat ik wat ruststanden voor u heb verzameld van de regionale clubs. Na onze samenwerking is het gebied natuurlijk veel groter geworden, maar qua wedstrijden wil dat nog niet zeggen dat we meer tussenstanden hebben van 2:30 wedstrijden, want dat zijn er maar een paar. In 4A hebben we de wedstrijd tussen Steenwijk en Vitesse. Daar staat het 2-1. Ondertussen ook een rode kaart voor Steenwijk. In 4G Elum tegen Angerslo kent een ruststand van 3-0. En dan hebben we in 5G hebben we VVK tegen Klasineveen. Daar staat het 0-2. En ook in 5G Assenboys tegen Tiendeveen 1-2. Andere wedstrijden die vandaag gespeeld worden, alleen het tijdstip is een beetje anders. Steenwijker Wold tegen Noordse Schut in 2P vanmiddag. Dat is een wedstrijd die om 6 uur begint. Ook om 6 uur de derby in Hogeveen tussen Hogeveen Zaterdag en de SV Pessen. In 2P wordt om 6 uur gespeeld BKE tegen FC Meppel. En in 3F is om 3 uur begonnen de wedstrijd tussen Hardenberg 85 en De Weide. En wij kregen net van Berend Heringa door dat het daar 1-0 staat voor Hardenberg 85 na 5 minuten spelen. Dan hebben we om 3 uur ook nog de wedstrijd in 3A tussen MSC en Red Zwart. Dat waren de cijfers voor zover mogelijk. Gaan we naar Renier? We gaan naar Renier. We kunnen kiezen tussen Renier en muziek en dan vinden we Renier even belangrijker. Renier.
1: Goed bekeken, Henk. Ik mag jou wel.
0: Oh, kijk eens aan. Dat is de eerste keer dat ik jou, dat hoor van jou.
1: Ja, klopt.
2: Hij doet mij, denk ik.
1: 25 minuten.
0: Al bedoel je die andere, Henk?
1: Ook natuurlijk.
0: Ook, ja. Goed zo, dankjewel.
1: Dat wel natuurlijk. 25 minuten gespeeld, stand nog steeds 1-0 voor AZTV. Maar Velocitas drukt een beetje de laatste minuten. Heeft wat mogelijkheden gehad. Paar voorzetten van de rechterkant die slecht werden beoordeeld door doelman Daan Swinselman. Dat is niet zijn sterkste punt, die voorzetten vanaf de flanken. En aan de andere kant was Jens van Rooyen weer zijn directe tegenstander te slim af. Zet ervoor. En dit keer was het Tom Hulshoff die inschoot. Maar zijn schot werd geblokt door de verdediger. Aan de andere kant een schot van Tom Klooster. In de, of eigenlijk op de vuisten van Daan Swinselman. En even later was het Joel Swerink die een vrije bal mocht nemen. En die schoot hem wel erg ver over. Maar Velocitas dringt aan nu. En nu is het weer aan de rechterkant veel te veel vrijheid. Nou, daar is de goal dan. Oei, Thomas, wat mis je daar? De kans zegt op 1-1. Hij komt voor Koen Stech vandaan en kan hem zo in het doel tikken. Maar hij mist, maait over die bal heen en daar komt HSDV wederom goed weg. En ik denk niet dat dit zo lang HSDV vol kan houden, want Kloosdas is veel te dreigend namelijk. En dat komt ook omdat de backs van HSDV er niet kort op zit. Twan Slor geeft die Sanders veel te veel ruimte aan de linkerkant. En ook aan de rechterkant. En Bad is gewoon een kop groter dan Koen Stech. Ja, dan kiest Velocitas ervoor om die ballen hoog in het strafschopgebied te planten. Ja, en dan is Koen Stech meestal kansloos. Denk ik van zet Wout Dijkers er dan neer. Dat is een kop groter dan Koen Stech. Dus mogelijkheden zijn er voor Velocitas geweest. 4 in totaal. Ik heb er 3 voor AZTV, maar de thuisploeg leidt wel met 1-0 door die fraaie goal trouwens. Omdat Jens van Rooyen helemaal vrij stond aan de linkerkant en toen kon hij de bal voorzetten. Was het voor Joran Popovic geen enkele moeite om die bal in te tikken. Daarna nog een mogelijkheid voor Jaal Boer. En verder is het Velocitas dat de kansen krijgt, dus 4 in totaal. Dus nu Joran Popovic heel ver van zijn spitspositie af. Oh, die gaat eventjes vervelend doen. Die gaat een tegenstander wegduwen. En dan moet je oppassen dat je daar geen gele kaart voor krijgt. En ik zei ze op de Venekamp, die staat er dichtbij. Hij praat wel even met Popovic. Maar ik geloof dat hij de gele kaart in ieder geval in de zak houdt. We hebben nu inmiddels 28 minuten gespeeld. AZTV leidt wel met 1-0. Maar de wedstrijd is absoluut niet gespeeld. Want Velocitas krijgt de beste kansen. En achterin zit het niet altijd even lekker bij AZTV. Dus ik ben bang dat Velocitas toch wel een aantal keren gaat scoren. Maar goed, dat is wel een boute uitspraak natuurlijk. Maar ik hoop het natuurlijk niet dat HZKV zelf te weinig kansen die het krijgt. Gelijk benut, nu dan misschien Popovic. Maar nee, bal in handen van Fijker Spoor. En dat is de keeper van Velocitas. 29 minuten gespeeld. 1-0 leidt HZKV.

0: was dat. En in mijn leven. We gaan terug naar Hammelswoud tegen Havelte. Jan. Hallo Jan.
1: Ja, we zaten even wie een corner krijgt, maar uiteindelijk zijn we het erover eens, Hollandse Veld, dat het aan die kant is. We hebben gewisseld hè, in de rust, dus daar moeten we even aan wennen. De bal van Hollandse Veld, van de rechterkant. Kijk, een scheidsrechter, fluitje inderdaad. Nou, wat dat voor bal is, dat is mij een raadsel. Zo in de voeten van een tegenstander van Havel, dat was Laren. Met zo in zijn voeten geschoven en is een corner voor Hollandse Veld. Even kijken, Van Veen werkt de bal naar voren. Kan Hollandse Veld daar wat mee? Slechter aangenomen door Schonewille. Heeft hij wel vaker last van trouwens in deze wedstrijd. Ik weet, andere wedstrijden is me niet zo opgevallen. Maar laat veel ballen wegspringen en die dan vervolgens over de zijlijn verdwijnen. Ja, dan krijg je geen snelheid in het spel natuurlijk. En gooi voor Hollandse Veld. Wordt hij doorgekopt door Schonewille? Nee, maar een speler van Havelte raakt hem wel. Dus hij mag Hollandse Veld opnieuw ingooien. Bal in één keer in de strafschopgebied geroeid. Tenminste, was de bedoeling. Bal ver naast het doel van Havelte. En dan bedenk, hoe moet ik zeggen, we voetballen nu 5 minuten in de tweede helft. We hebben zeer weinig gezien ten opzichte van in de tweede helft. Maar niet getreurd, Hollandse Veld staat nog steeds voor met 3-0.
0: AZVW tegen Van Oosjedans, daar schiet dit mooi naar de rust toe, neem ik aan, Renier.
2: Ja, nog 6 minuten officieel. Nog steeds leidt AZVW met 1-0. Maar het had niet veel verschil of het had al 1-1 of 2-1 of 1-2 kunnen staan. Want de kansen die reigen zich aan een. Het begon in de 30e minuut met een ziedend schot van Sam Wormmeester vanaf de rand van het Sassengebied. En Daan Swinselman was kansloos en die bal die belandde op de paal. En daar begon het eigenlijk al mee. Daarna een kans voor AZVV, Milan Ronkus. Maar zijn voorzet die was net niet goed. Dan daarna Jens van Rooijen weer weg op links. En voorzet op Joran Popovic. En die kon er net niet in schieten. Nu weer een voorzet van Jens van Rooijen. Die toch wel voor het meeste gevaar zorgt door aan de linkerkant. Omdat zijn directe tegenstander Tom Klooster gewoon minder snel is dan Jens van Rooijen. Ja, en dan is het een belangrijk wapen natuurlijk. Aan de andere kant was het diezelfde Tom Klooster die een hele grote kans kreeg na een corner. HZVV werkte de bal weg. Op rand van het grasgebied kreeg hij die bal en schoot hem hoog over. Kwam HZVV heel goed weg. Daarna een gele kaart voor Tim Sanders van Velocitas. En een kans voor HZVV. De voorzet van links, Milan Rolkers schoot in op de vuisten van Fijke Spoor, de doelman. En even later, Jaal Boer kreeg in tweede instantie de kans. Schoot over en zo heeft HZVV zo'n 5 goede kansen gekregen. Velocitas 6, maar de thuisploeg leidt nog wel met 1-0 door die vroege goal van Joran Popovic. Maar Velocitas kiest de aanval waar het mogelijk is. Het is gewoon een technisch goede ploeg, dat zie je. Veel beweging en veel kracht voorin. Maar ik blijf erbij dat HZVV veel te veel ruimte weggeeft. Vooral aan deze linkerkant, zoals nu ook. Komt hier rechtsback van Tom Klooster heeft veel te veel ruimte nu ook. U kan Sam Wormmeester de bal zomaar ongehinderd voorgeven. Tom Hulshoff werkt hem weg. En die komt, ja, waar, bij wie? Ja, bij Joran Popovic. Die wordt in de rug geduwd door Joris Mulder. En dat is een overtreding. En zo kan HZVV weer even rustig ademhalen. Weer nog 4 minuten officieel in de eerste helft. HZVV leidt nog steeds met 1-0 door die goal in de 5e minuut van Joran Popovic.
0: Gaan wij het voetballen even verlaten, dan gaan we naar het korfballen. Want vanmiddag om 3:30 is daar de wedstrijd begonnen tussen Trianta en Juventa. Wolter van der Haar is voor ons afgereisd naar het sportpark van Trianta. Wolter, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ja, ik ben er inderdaad. Ik ben er al even, maar goed, dat geeft niet. Want de wedstrijd is al een hele tijd aan de gang, hè. Dus een dik kwartier. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, het is een wedstrijd vorige week heel verrassend. Ja, verrassend kan ik zeggen. Een kleine, bijna doelpunt. En dan denk ik, dan, vorig jaar was Juventa was een omgangsklasse, dus nog een klasse hoger. Ja, dan nu gaat eigenlijk heel gelijk op. Het werd 1-0, 1-1, 1-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4. Ik kan de naam allemaal niet noemen, ik vergeet in. 5-4, 6-4. En 6-5, dus Trianta, ja, dat is eigenlijk toch wel weer verrassend. Het staat met 1 puntje voor, dus met 6-5. Er liggen dus mogelijkheden. Maar ja, Juventus heeft alles nog gewonnen. Dus die kunnen nog kampioen en weer teruggaan naar de onderhandelaars. Dus die zullen er niet op zich laten zitten. Maar ja, je weet het niet. Het is goed weer. Het waait wel een beetje. Maar het is niet te warm. Dus ik kan goed korfballen. Nu is Juventus waar weer in de aanval. Ja, dat gaat goed verdedigd door Jonas. Maar die wordt toch weer afgevangen door een van de dames. En dan achterin een goede schijnbeweging. En dan Steenbergen die liet hem al makkelijk lopen. Maar goed, dat loopt goed af. Staat gewoon dicht op elkaar. En de ruimte zoeken is dan wel belangrijk. Een goede doorloper. Ja hoor. Ja, nu is het dus weer 6-6. En dat verandert de korbal natuurlijk vlug. En tot nu toe nog niet bijzonder veel doelpunten. Maar zij hebben nog een tijd te spelen.

0: dat van Matt Kearney. We gaan eerst eens even kijken bij Renier als het een pauze is bij HZVV tegen Velocitas.
1: Ja, op dit moment is er gefloten door scheidsrechter Veenekamp voor de rust. Dat betekent dat HZVV de rust ingaat met een 1-0 voorsprong. Door die vroege treffer in de vijfde minuut. Voorzet Jens Verhooyen en Joran Popovic tikte die bal in een leeg doel binnen. Daarna hebben we kansen voor beide ploegen gehad. Zo'n 5 voor HZVV, zo'n 6 voor Velocitas. Dat vooral de spits Bats zoekt. Thomas Bats, ik zei het al, in die bekerfinale scoort hij 2 keer. Dat is gewoon een gevaarlijke spits. Heel fysiek, sterk, topsterk. En dan zet je daar Koen Stech tegenover. Ja, die is een klap kleiner. Maar goed, tot nu toe gaat het allemaal nog goed. Maar ik moet het nog zien. Want ik ben bang dat die bal toch eens een keer goed valt voor die sterke spits. Maar goed, tot nu toe staat HZVV nog steeds goed daarachterin. Hoewel het wel wat wankel is. Velocitas heeft best goede mogelijkheden gehad. Vrije ballen die overgeschoten werden en voorzetten van de rechter of linkerkant. Vooral op rechts is Velocitas dreigend. En dan zou Twan Slor, de linksback van HZVV, zich toch aan moeten rekenen. Die wel iets te veel vrijheid geeft. 1 gele kaart is er geweest voor de Tim Sanders van Velocitas. En verder dus ongeveer evenveel kansen. Gelijk opgaand duel dat absoluut nog lang en lang niet beslist is. Maar HZVV leidt wel met 1-0 door die goal van Joran Popovic bij rust.
0: Gaan we voor het nieuws nog snel even naar Jan bij Hollandsveld tegen Havelte.
2: Ja, we spelen 15 minuten in de tweede helft. En ik moet zeggen, weinig gebracht. Waarom ons wel voor Schoonewille en de Hollandse veldkant. Maar verder kabbelt het redelijk aan, moet ik zeggen. En als we dit nog een half uur moeten aangluren, dan wordt het nog wel een lange middag. Ja, Hollandse veld hoeft niet natuurlijk. En de Havelte moet komen, maar die slaagt daar ook nog niet in. Dus we moeten maar afwachten wat de laatste half uur brengt. Stand ongewijzigd nog 3-0.
0: Gaan we nog even naar Wolter bij Trianta tegen Juventus. Dat kan wel. Wolter?
3: Ja, ik ben er.
0: Ja, je kan net even voor het nieuws.
3: Oh, dat vind ik mooi. Dat. Dit is ook, maar het kan ook wel kort zijn. Er is niet veel veranderd. Het is 7-8 geworden. Ja, eigenlijk. Ja, nu misschien een doelpunt. Nee, die wordt net gemist door Trianta. Maar Trianta staat met 7-8 achter.
0: Kort, dat betekent dat wij ondertussen opgaan naar het wereldnieuws van 4 uur. We hebben nog een minuut of 4 en alleen een kort daarheen.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het lichaam van een 10e vermoorde vrouw is gevonden in de gemeente Ekurhuleni in Zuid-Afrika. De politie onderzoekt of er een verband is tussen eerdere zaken en of er een seriemoordenaar actief is. De slachtoffers zijn vooral jonge vrouwen. 3 verdachten zijn al aangehouden, maar of ze betrokken zijn bij de reeks moorden is nog onzeker. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. En tot zover het nieuws. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.

0: Haag tussen Bodegraaf en Knoopend Gouwen is namelijk een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en zoals gezegd een kwartier oponthoud. En een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht bestaat daar 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Wij zijn DNA. Drenthe en Overijssel, DNO Sport. DNO.
7: Ze staan toch, ja, verrassend. Dat kun je juist niet noemen, maar goed. Het is wel de koploper die nog geen puntje verloren is. Dus we hebben nog een half uur te gaan. Moet even wachten hoe het verder gaat.
8: Ben je alweer gevoetbald aan de tweede helft? HZVW tegen Velocidas. Hallo Renier. Nee, Renier is blijkbaar nog niet aanwezig. Dan horen we dat straks wel. We gaan even met de telefoon schakelen van Wolter naar Rudy. En dan komen we daar weer terug. Hier in de studio wordt de uitzending verzorgd door Henk Siders, die de techniek in de handen doet, samen met Dick Meijer. Die zit namens DNO Zuidwolde. Mijn naam is Henk Kroesen.
9: Dit is Sportlokaal.

0: Gisteren was dat, de beroemde zanger van Terschelling, Brother Sagittarius. We gaan naar Rudy Klomp bij Roveen tegen Dize West. Rudy.
1: Ja, we zijn inmiddels in minuut 75, nog een kwartier officieel te spelen hier in Roveen. En ja, de tweede helft is echt losgebrand. Het is inmiddels 2-2 met een 1-1 ruststand. Ja, er leek Roveen goed uit de startblokken te komen, gelijk gevaarlijk via een... schot van Renier Krediet richting de kruising, maar die werd door de keeper van Dize West uit de bovenhoek getikt. Daarna Roveen een aantal keer dreigend, maar in de tegenstoot was het toch Dize West die in een klutsituatie de bal meekreeg. En zo doen de, ja, de 2-1 of de 1-2 wisselt te scoren. Roveen moest dus in de achtervolging op zoek naar de gelijkmaker. En die volgde uiteindelijk ook via wederom Dinant Hoksen die de bal... goed binnen werkt en dan is het uiteindelijk na 65 minuten was het weer gelijk in deze wedstrijd. Vervolgens leek Roveen ook door te drukken. Het was Renier Krediet die de bal binnen schiet voor 3-2, maar uiteindelijk toch dat doelpunt afgekeurd door de scheidsrechter wegens schijnbaar buitenspel. En zodoende is de wedstrijd ook volledig in evenwicht. Die in het begin van de wedstrijd een afgekeurd doelpunt Roveen. Nu in de tweede helft. En de twee doelpunten, 2-2, ja, maakt dat deze wedstrijd volledig in evenwicht. Het is een hele open wedstrijd. Beide ploegen krijgen kansen, mogelijkheden om nog meer te scoren. Maar ja, meer dan die twee doelpunten aan beide zijden is het tot nu toe nog niet geweest. Maar goed, het blijft hier dus spannend tot het einde van de wedstrijd. Nu is het Roveen hier in balbezit op de helft van Dize West. Maar wordt wel even iets teruggedrongen. Rondom middenlijn nu balbezit voor Roveen. En dan die doorspeelt naar het middenveld. En dan is het hier Arvid Kopagne, de invaller. Die bijna medespeler Dinant Hoksen weet te bereiken in een gevaarlijke positie. Maar dan is er een voetje van Dize West tussen die... de bal weer naar voren schiet, de aanval onderbreekt. En moet er ook even opnieuw gaan beginnen aan een nieuwe aanval. Nu de combinatie van achteruit met Thomas Bloemert komt net niet goed uit. En dan moet er ook even wederom opnieuw beginnen. Nu via de linkerzijde komt er ook even door. Dan is het Elrik Schra die doorkomt. En dan wordt net de bal weer richting zijlijn getrekt. Ingooi voor Roveen. Diezelfde Elrik Schra die... met verre ingooien steeds gevaarlijk kan worden. Nu ook weer voor hem ingooi. Kijk, het zijn halve corners. Nu ook weer de bal voor die goal geslingerd. Kan worden weggekopt. En dan komt hij voor de voeten van een speler van Roveen. Maar dan wordt de bal toch over de achterlijn getikt. En dan is het een doeltrap voor Dize West. We hebben hier nog 12 minuten officieel op de klok staan. 2-2 de tussenstand en ja, het kan hier nog alle kanten op in deze wedstrijd. Het blijft spannend tot de laatste minuut. 2-2 de tussenstand hier in de Roveen tegen Dize West.
0: We gaan een tweede poging doen om te kijken of de Astra weer afgetrapt is bij HCNV tegen Velocitas. Renier.
2: 48 minuten gespeeld. Stand nog steeds 1-0 voor HCNV. Maar Velocitas moet natuurlijk op jacht naar de gelijkmaker en is daar ook mee bezig in die tweede helft. Heeft de bal al een keer in het Sassengebied gehad van HZPV, maar die werd weggeschoten door Koen Steg. Nu probeert Velocitas aan de linkerkant, allemaal op eigen helft nog. Roald van Geffen geeft hem naar het midden, naar Kai Bootsma. Maar die verliest de bal aan Jaal Boer en kan HZPV misschien navel opzetten. Maar dan gaat Wout Dijkhuis helemaal naar de linkerkant, daar is ruimte inderdaad. Van Slor over de middenlijn, dan helemaal naar de rechterkant met Tom Hulshoff. Neemt het al aan, randkastgebied nu. Maar heeft wel drie, vier man van Velocitas bij zich. Dan een voorzet van Milan Ronkes. En dat is natuurlijk geen enkel probleem voor Fijke Spoor. De keeper van Velocitas, ook zo'n hele grote vent. Ik denk wel dat hij de 2 meter aantikt. Maar dat is natuurlijk geen probleem. We gooien hem naar Joris Mulder van Velocitas. Die levert zomer in bij Jaal Boer. En Jaal Boer geeft hem aan Joran Popovic. Wordt gehaakt, maar het scheidsrechter aan de ene kant vindt het niks. Dan Milan Ronkes. Allemaal dicht op elkaar met 3, 4 man bij elkaar. Denk ik, zoek de ruimte op. naar de andere kant van het veld. Maar nee, dan is het balverlies en dan heeft Feyenoord de bal weer naar de rechterkant. Kan Velozitas weer een aanval opzetten door het midden via Kai Bootsma, een van de betere voetballers dan aan de rechterkant. Tom Klooster, heel veel ruimte, veel te veel ruimte. En kan helemaal opstomen tot het Sassengebied. En dan kan hij de voorzet geven, die legt hij terug en daar zit Tom Huls al goed tussen. Want anders dan had zomaar Lars Veldhuizen die bal in kunnen schieten. En zo is het wel eens vaker gebeurd dat Velozitas eigenlijk wel een goede aanval op de mat legt. En dan net op het moment supreme kon HSDV dan nog net een voet tussen zetten. Nu ook weer een, een bal in het Sassengebied van Lars Veldhuizen. Maar zomaar in de handen van Daan Twintselman. Al vind ik Velozitas eigenlijk wel wat beter aan de bal. Eigenlijk de hele wedstrijd al. Nu gaat Joran Popovic op een verre bal aan en de bal gaat over de achterlijn. En zo hebben we 50 minuten gespeeld. Nog steeds dus die 1-0 voorsprong voor HZTV.
0: Ik heb nog twee ruststanden van de regionale clubs die om 3:00 zijn begonnen. In 3F, Harderberg 85 tegen de Weide, daar staat het 2-0. En in 3A...

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats. Het kabinet ziet af van geplande bezuiniging op sociale zekerheid en reikt naar links toe, maar beweegt ook naar rechts in verband met box 3. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de staat van Hormuz te heropenen en zou de bombardementen weer gaan hervatten. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Dassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestaat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarden tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte, Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaak wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de paralleldaan, kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
1: Mag.
0: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
8: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Rob Jette op het internationaal strafhof te beschermen. Voor het eerst in januari 2022, vlak voor de Russische invasie, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op sociale zekerheid en reikt naar links toe, maar beweegt ook naar rechts in verband met box 3. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Waderpoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16, Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte, Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl.
12: Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Rob Jette op het internationaal strafhof te beschermen. Voor het eerst in januari 2022, vlak voor de Russische invasie, spraken de Duitse en Russische ministers van buitenlandse zaken elkaar. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt NK. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 tenslotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
6: Ah!
5: Oeh, gaat het?
6: Dan moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. In het Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Rob Jette op het internationaal strafhof te beschermen. Voor het eerst in januari 2022, vlak voor de Russische

invasie spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarden tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven Strijp S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarden tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanning in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En tot zover het nieuws. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaak wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.